hut, zie me weer te vrij. We zo in met de zeis, we zo in met Simeen en de meer, zie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo bleef. Op hut, zie me weer te vrij.